iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hi, this is Kaylee Leith, and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Hallo, ik ben Sandra van Rijs. En met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Y'all feeling the spirits tonight?
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat.

0: kan mij herinneren.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
3: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.

0: Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.
1: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
2: Is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
2: Dit is van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Aplausos.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Howdy, everyone. This is James Entfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat vandaag helemaal in het teken staat van Farron Young en zijn classicers uit 1952 tot en met 1962. En we begonnen met zijn allereerste grote hit uit die periode. Along With You stond op 23 juni 1958 op een eerste plaats in de Billboard en bleef daar 13 weken staan. Maar laten we maar eens beginnen bij het begin. Farron Young is de jongste van 6 kinderen. Hij werd geboren op 25 februari 1932 in Shreveport. In 1945 ging Farron naar de Fair Park High School. Hij was de arme jongensblues die Farron zo aantrok. Countrymuziek leerde hij kennen op de high school. Hij speelde vooral voetbal en zijn coach had een countryband. Hij vertelde de jongens dat er in de buurt een jongen optrad die je moest gaan beluisteren. En zijn naam was Hank Williams. En Farron Young ging samen met zijn coach en de band luisteren naar Hank Williams, Eddie Arnold en Joss Morgan. En zij bekeerden hem tot de countrymuziek. Hank Williams vooral was zijn grote voorbeeld met de song Your Cheating Heart. Een song en deze wordt op een schitterende wijze vandaag vertolkt door Farron Young.

En Ferns beslissing tot het spelen van countrymuziek zorgde ervoor dat zijn vader hem een Martin-gitaar gaf en Fern op weg kon samen met zijn coach fluit en zijn band. Het was in 1951 Webb Pierce die hem introduceerde bij de Hayride. Hij was ook Webb Pierce die ervoor zorgde dat hij zijn eerste contract kreeg bij Pacemaker Cottam Records. En een van de eerste twee songs die daar werden opgenomen was Have I Waited Too Long?

Ja, en wat praten we eigenlijk toch over Travis, Tritt, Brooks en Jackson. Schitterende sterren, dat wel. Maar luister vandaag maar eens naar de jonge, ver en jong van toen. Luister naar de stem, de begeleiding, de echte country feeling en het repertoire van ver en jong. En kom met mij tot de conclusie dat de jaren 50 nog niet zijn overtrokken. En ik zei het net al, zijn eerste contract kreeg hij bij Pacemaker Goddam Records, waar hij de eerste twee songs opnam. En dat waren Have I Waited Too Long, wat u zo net hoorde, en Tattletale Tears.

Ja, en op een gegeven moment vertrok Ferren samen met zijn vriendin Billie Jane Jones naar Nashville. Gekleed in haar zwart en witte kleding trok ze tijdens een show de aandacht van Hank Williams. Hank nodigde beide uit voor een party na de show. En Hank Williams kwam zeer onder de indruk van Billie Jane. Hij raakte ter plekke verliefd op haar en hetzelfde gold voor Billie Jane. Ze stapte over naar Hank Williams en trouwde met hem in oktober 1952. I knew you and...

En in augustus, toen Ferren met Billie Jean vertrok naar Nashville, kreeg hij ook meteen werk. Hij trad onder andere op als trio samen met Chet Atkins en bassist Bob Moore. En in die tijd nam hij nummers op als Saving My Tears.

Ja, en ook het volgende nummer, Voeders Pride, is een song uit die periode. En hierop werd hij onder meer begeleid door Chet Atkins en Floyd Kramer op piano.

En in januari 1952 tekent hij een contract bij het grote Capitol. Op 1 oktober 1953 heeft hij dan zijn eerste grote hit met het nummer Going Steady. Een song die ongeveer 1 jaar in de charts blijft, waaronder 1 week op de 2e plaats.

En op 18 november 1952 ging hij voor 2 jaar het leger in. Na zijn opleiding werd hij ondergebracht bij een special service. En men richtte een speciale studio voor hem in Atlanta. En hij was op alle radiostations te beluisteren als Fern Young en de Circle Wranglers. En ze deden recruitershows. En terwijl hij bij de special service was, bracht Fern 2 songs uit. En 1 daarvan is I Can't Wait. En dat was op 6 juni 1953.

Ja, leuk nummer, hè? I Can't Wait for the Sun to Go Down. Een van de twee songs die hij dus opnam tijdens zijn special service periode. Een andere song, dat was A Place for Girls Like You. En dat was op 9 april 1954.

En met het gebrek aan chartsuccessen was Ferrignong zeer verwonderd dat hij in augustus 1953 bij de eerste 5 polwinnaars staat van de country song Roundup. En voor hem staan Henk Snow, Henk Williams, Webb Pierce en Carl Smith. En het was Youngs binding met Central Songs die ervoor zorgde dat hij materiaal kreeg. Jazz Married was geschreven door Tommy Collins en het werd een veel gecoverde song.

En in het voorjaar van 1954 nam Ferrin Jong nog 2 songs op van de toen zeer populaire jonge singer-songwriter Tommy Collins. De eerste was If That's the Fashion en het nummer If You Ain't Loving, You Ain't Living.

0: Well, brother, then you ain't living.
1: En op 16 november 1954 verlaat Ferrin Jong de dienst. Een dag later wordt er in Atlanta de Ferrin Jong dag gehouden. Hij was de gast van diverse radiostations en 's avonds gaf hij een show samen met de Wilburn Brothers en met Tommy Collins. En dan vertrekt hij naar Nashville voor het jaarfeest in de Grand Ole Opry en dat is op 19 en 20 november. En samen met zijn manager Hubert Long richt hij dan de band op, de Young Sheriff en his country deputies with Teddy en Doyle en de Wilburn Brothers. En in januari 1955 komt hij voor het eerst, na het verlaten van de dienst, weer uit met een song. Live Fast, Love Hard en Die Young. Het wordt een grote hit en is geschreven door Joey Allison en staat 3 weken op de eerste plaats.

Ja, Ferrin Jong had heel wat redenen om dankbaar te zijn, vond hij zelf. Hij was uit het leger en leef fast, love hard en die jong. Was hardstijgend in de charts en bereikte in juni 1955 de top. Ferrin keerde terug naar de studio's voor de opname van weer een single. En de A-kant werd zijn zelf geschreven, All Right. Ah.

0: En Fern die speelde ook in enkele films mee. Zo kreeg hij een rol in de film Hidden Guns. Hij kreeg de rol toebedeeld als zoon van de sheriff. En hieraan heeft hij ook de bijnaam de Young Sheriff overgehouden. En in april gaat hij weer de studio's in en neemt dan de volgende song op. It's a great life if you don't waken.
1: Well, it's

In het najaar van 1955 was een drukke periode voor Ferrin Jong. Een optreden in de Grand Ole Opry, de film en zijn tv-debuut met de serie The Young Sheriff vergde veel van zijn tijd. En toch vond hij nog tijd om ter gelegenheid van het 35-jarig legerjubileum van zijn generaal de prachtige song van Hank Williams, Your Cheating Heart, op een hartverwarmende manier te vertolken. En in april, zei ik al, ging hij weer de studio in voor een paar songs en een daarvan was For the Love of a Woman Like You.

And I've got $5 and it's Saturday night. Betreft een heerlijke opname op Capitol, opgenomen op Capitol 3369.

Ja, wat een heerlijk nummer, hè? I've got $5 and it's Saturday night. Het werd trouwens geschreven door Ted Devon en het haalde ook nog een vierde plaats in de Billboard. En ook maakt hij opnames voor een EP. Enkele bekende nummers erop zijn bijvoorbeeld...

En met mooie Sweet Dreams, geschreven door Don Gibson, bereikt hij in 1956 plaats 2 in de country charts.

Ja, en tot mijn verbazing zie ik dat we het eerste uur alweer af moeten gaan sluiten. En dat gaan we doen met nog zo'n mooi nummer opgenomen in 1956. Turn Her Down. We gaan er dus heel even uit voor het nieuws. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Welkom terug, luisteraars, bij onze special rond Fern Jong, wat we openden met Sweethearts or Strangers. Het is een nummer wat te vinden is op zijn allereerste LP, die hij in januari 1957 heeft uitgebracht en die als titel kreeg nog gewoon Sweethearts or Strangers. En dit album bevat een aantal van zijn meest favoriete songs, zoals bijvoorbeeld ook I'm a Poor Boy, wat hij zelf geschreven heeft.
1: I said, hey, Lord, I'm a poor, poor boy.

0: Lord, I'm a poor, poor boy.
1: En het meest succesvolle nummer op dit album was de song die hij samen schreef met Marvin Rainwater. I miss you already and you're not even gone. Hij bereikte namelijk de top 5 met dit fantastische nummer.
0: Hi.

Net voor het einde van de rock'n'roll periode had Verrin Jong ook nog enkele succesvolle popsongs, zoals Love Has Finally Come My Way en The Shrine of Saint Cecilia.

Ja, 1957, 1958, rock'n'roll, bang bang, oh my god, and I'm gonna be poor. Het was buigen of barsten. En om het geld werd er wat afgebogen. Country zat op zijn kont, rock'n'roll aan de top. En ook Vern Jong waagde zich hieraan. En als ik hier nu op terugkijk, dan denk ik dat die rock'n'roll rage tussendoor nog niet zo gek is geweest. De klasse van de rock'n'roll verloochent zich niet, ondanks de betrekkelijke korte periode dat de koorts vat had op de jeugd van toen. De countrymuziek ontwikkelde zich vanuit de moderne richtlijn via de pop terug naar de roots. Country en rock'n'roll, toen elkaar vijandig gezind, leven nu als broer en zus naast elkaar. En vrijwel elke countryster die overswitchte naar de rock'n'roll kwam in de 60e jaren weer in rustiger vaarwater. De opvatting en manier waarop Vern Jong rock'n'roll bracht, lijkt me zelfs voor countryliefhebbers met pit acceptabel. En ter afsluiting van deze periode draaien we een tweetal nummers. Als eerste is dat That's the Way I Feel, waarmee hij plaats 9 haalde, wat werd geschreven door George Jones en Roger Miller.

En met Every Time I'm Kissing You haalde hij plaats 10 in 1958 en dit nummer werd geschreven door Carl Belou.

En na deze rock'n'roll periode komt hij in 1959 weer uit met pure country songs. Zoals bijvoorbeeld het prachtige Country Girl. Het werd geschreven door Ruud Drasky. Het zou uiteindelijk 32 weken in de Billboard staan. En op 20/7/1959 werd het een nummer 1 hit en zou daar liefst 4 weken blijven staan.

Ja, we hebben nog zo'n dijk van een nummer klaarstaan, namelijk de Riverboat. En dat staat op 16 november 1959 op een vierde plaats. Het zou 21 weken in de Billboard blijven en het werd geschreven door niemand minder dan Bill Anderson.

Ja, en het mooie Face to the Wall staat eveneens op 16 november 1959 in de Billboard, maar dan wel op een tiende plaats. En het is geschreven door Bill Anderson. Ook wel.

En vanaf 1960 begon ook voor Ver & Young een nieuw tijdperk. Country en pop vonden hun toenadering en uit die periode dateert onder meer You're Old Used To Be.

En dit nummer, You're All Used To Be, was weer goed voor een top 5 notering. Het haalde plaats 5 en het werd geschreven door Ferran Jong zelf. En I'll Be Alright In The Morning werd geschreven door Roy Drusky en Ferran Jong.

En een van Ferns populairste songs is denk ik toch wel Hello Walls, wat in februari 1961 op de markt kwam. En er werden maar meer dan 2 miljoen platen van verkocht. Nummer stond ook 9 weken op de eerste plaats.

Hello, wind. Well, I see that you're still here. Aren't you lonely?

Ja, en zowel dit mooie Hello Walls als ook Congratulations werden geschreven door zijn grote vriend Willie Nelson. Hello Walls was goed voor 9 weken op een eerste plaats. Congratulations, wat u zo meteen gaat horen, behaalde plaats 28 en stond slechts 2 weken in de charts.

0: Ja, en het stemgeluid van Ferren Jong was zeer herkenbaar. Ja, eerlijk, waar vind je nog dergelijke stemmen? En zo haalde hij in 1961 een hitnotering, plaats 8, met het nummer Backtrack.
1: Well, I've never been so lonely, and I've never been so

Ja, en AC-effectorartiest Willy Nelson, die wilde eens een hit verkopen aan Fern, omdat hij dringend geld nodig had. Maar Fern, die de waarde van de song inzag, leende hem het geld en weigerde de song op te nemen, zodat Willy zelf de vruchten ervan kon plukken. Wel heeft Willy Nelson voor hem geschreven 3 Days.

0: today and tomorrow.
1: Ja, en inmiddels zijn we beland in zijn laatste jaar van de Classicals, 1952 tot en met 62. En in dit jaar neemt hij nog enkele grote hits op. Zoals het nummer wat u zo net hoorde, het Three Days, geschreven door Willie Nelson en goed voor plaats 7. Maar ook de Comeback. Dit nummer bereikt een vierde plaats en het werd geschreven door Danny Dill.

En nu denkt u natuurlijk dat het afgelopen is, maar dan hebt u het goed mis. Want Ferrin Jong had twee muzikale levens. Eén bij Capitol, wat u de afgelopen twee uur heeft kunnen horen. En één bij Mercury, wat wij volgende week onder uw aandacht zullen brengen. En om u een indruk te geven van zijn muzikale carrière bij Mercury, hier enkele nummers om u alvast warm te maken voor volgende week. En we beginnen met What Does It Take to Make a Grown Man Cry?

En begint u al een kleine indruk te krijgen van wat u volgende week bij deze Mercury Records opname te wachten staat? Zo niet? Dan hebben we nog een mooi nummer voor u klaarstaan. So Afraid.

Ja, en op die Mercury-opname wordt hij onder andere begeleid door bekende artiesten als The Jordanaires, verder bijvoorbeeld Pete Drake, Hagen Spick Robbins. Dus kwaliteit verzekerd. Here's to the girls.

0: Hey y'all, it's Dolly Parton.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Elke dag.
3: Dag.
2: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, zeeslagen, slavernij, verdrukkingen en strijd om het nieuwe land, Amerika. Er zijn ook mooie dingen uit voortgekomen. Europa bracht er ook muziek en cultuur naartoe. Vandaag deel 3 van de American Celtic Connection. Met opnieuw veel aandacht voor de gangmakers, de Chieftains. Barbara Allen, Dolly Parton met een andere Ierse supergroep, Alton. We vonden nog een album van David Wilkie in de Cowboy Celtic. Straks een medley, Buccaneer Buckaroo McCarty's Waltz. Maar eerst een feestje met de Chieftains en hun American friends down the old plank road van de Nashville Sessions.

Sonny, Emmylou Harris, Dolores Schien en Mary Black. Het favoriete nummer van onze in juli overleden radio-collega en vriend Leendert van de Hoeve. Straks de Chieftains met Vince Gill, Dark as a Dungeon. Eerst Van Morrison met de Chieftains, zijn album Star of the County Down.

Cliff Safdounin, een zoete parel met het geruis van de zee van Mary Duff. Cindy komt straks met de Chieftains en Ricky Skeks. Geniet nu van Everly Brothers met het een Celtic sfeer omlijste Rose Connolly.

Grey Funnel Line, weer zo'n parel met emotie van trio Emmylou, Dolores Keen en Mary Black. Straks een feestje met Blue Eyed Susie en de Ranking Family. Ga er nu in alle rust voor zitten, Molly Ben Baum van de Chieftains met Alison Krauss. Stil genieten.

Celtic Ray. We hoorden het van Van Morrison met de Chieftains. Van Van's album Irish Heartbeat uit 1988. Laatste set van het eerste uur is voor David Wilkie en Cowboy Celtic. Bucking Bronco, Cowboy Kellett, High Noon. Maar eerst een andere Ierse held. Luke Bloom, You Couldn't Have Come at a Better Time.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Cowboys Lament, een droom was van David Wilkie, waarvan ik het aanhangsel, de Keltische titel, maar niet zal noemen. Welkom terug bij Greener's Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Chieftains en Lyle Lovett van de Nashville Sessions. Mary Blick, No Frontiers. Dat was het.

Don't let our love die. Weer zo'n parel van de Everly Brothers. Komt van het dubbelalbum Bring It All Back Home. Straks Van Morrison en de Chieftains. I'll Tell My Ma. Eerst de Chieftains en Martine McBride. Met voor mij de allermooiste uitvoering van I'll Be All Smiles Tonight.

Ken zich het, de Chieftains en Jeffite. Straks van Morrison op zijn mooist in Mary's Wedding. Met de Chieftains weer. Hier is Mauro O'Connell. Ze woont in Amerika, heeft Ierse roots, Western Highway.

Dolores Keen over de problemen waarvoor de eerste immigranten kwamen te staan. Nu genieten van het Chieftains met Gillian Wells en David Rawlings. Trieste verhaal in de mooiste songs verpakt, Katie Dear.

Ballad of Nate Campion met David Wilkie en Celtic Cowboy. We gaan naar de finale van de Nashville Sessions, waarbij allen hun solo mogen doen. Give the fiddler a dram. Let op, het duurt 10 minuten voordat men de fooi kan delen. Ook zo genoten van dit thema? Laat het weten. Jannie@countrygazette.nl. Dit was Screenout Country voor deze week. Fijn dat je was. Volgende week een tussenstop met recent werk.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. We openen met Ex Alleen en Dans mee met mij. Het beste uit Nederland en België allemaal op country gebied. En daar hoort dit ook bij. En dit ook. Bart Herman en Vintage en Old School.

Saskia Session met It's So Easy, ervoor bij Bradex en Bart Heijman met Onderweg met jou en Nelis met Geen Tijd Meer. Geen tijd meer, maar ik dans wel voor jou. Hier is Ines Omgeving.

I Never Cried van Hilde Vos, de voorhand van Eik en In the Pouring Rain. En vandaag is van ons een Say It Loud van Erik van Kuijzerbergen. Door naar de Tiny Garden, hier is Laura Kids.

Echoes of Paradise van Elizabeth Gray, daarvoor Sander Verhees en Peace Inside en Johan Faber met zijn Silverado. We gaan snel door, want het eerste uur is bijna voorbij. Hier is Esther van Kommer, I Don't Wanna Wait No More.

In de Zon van Joost de Vries. En dat brengt ons naar het einde van het eerste uur. Daarna gaan we door en dan beginnen we met Sandra en Passioneel. Maar eerst Kirsten Alting en What God Is Doing. Heel graag. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Je luistert naar Country Kickin'.

0: Dit is Country Kicking met Kik van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. We openen, en ik had het al aangekondigd, met Sandra en Passioneel. Door met de Tura met lied natuurlijk gezongen door Bandit.

van de Wolf en Combi Me. Daarvoor John en Inke met Because I Love You Too. En van Hans van der Velden met Here at the Bar. En de Turbo die zingt, hier is Walter Baron.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Country Wilma. We hebben hem weer een keer van stal gehaald met fluiten naar je centen. Daarvoor dorst in de smidsen van Tamara en Tom. En Calypso gezongen door Bart K.L. Gaan we naar Back to the Country, oftewel Dick van Alten naar Corzana en Savannah in Behind Closed Doors.

BBB Band met Stille Willy. Daarvoor de Pen of Tomorrow van Frankie Coldwings. En we hoorden ook nog Yara Beeks met Brighter Days. Ik heb nog tijd voor deze nummers. Hier is Mark Lomsdale en Barely Made It Home.

Gambo. Dat brengt ons echt naar het einde van het programma. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En wil je meer weten, ga eens naar k-rp.nl voor alle informatie. Ik bedank jullie voor het luisteren. En ik laat jullie niet met stilte achter. We gaan eruit met Guido Belcanto en Droevig is deze wereld. Heel graag tot de volgende.

ligt Edward zo dood. Op de spiegel van het watervlak drijft een anjer.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB0004547091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hello, this is Steve Patico from the Canadian band South Mountain. Keep listening to Crossroads Country Radio for the best in country music.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: vele kopieën. Slechts één origineel. Crossroads Country Radio.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Eagles Roots Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: A couple years ago I came in late from a bus trip, and when I laid down the History Channel was on and they were showing a special about a town that had been built underneath a dam. Unfortunately, the dam had some engineering flaws that the people didn't know about, and when the rain came and the water rose, the dam didn't hold. In a matter of minutes, the town lost almost everything and almost everyone. The next morning when I woke up, ironically enough, it was pouring down rain outside. So with those people on my mind, I picked up my guitar and I wrote down these words.
2: The preacher prayed a mop for rain,